jaar. En ze mochten me gegeerte ook jaar. Nekke mochtje. De ozonjon met mondot. Op het driehoek nekke mrondot. Heb u god dat jaar. Heb u god dat. Op het driehoek nekke mrondot. Heb u god dat. Zo poes aan vrojaan in hem een woot, dat ze moet. Als een poes aan mij gent mondot, zo zou ze op het ribotot. Heb u god dan, schijt hem maar neem u god. Als een poes aan mij gent mondot, zo zou ze op het ribotot. Heb u god dan, schijt hem maar neem u god.